0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen het persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Gavin DeGraw, Sweeter en de nieuwste Ketsai in Hit uit de 30. Die heet Animal en die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemorgen Brigitte.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zit ik er toch weer hè, op de zaterdagochtend.
1: Ik dacht dat ik van je af was. Nee, grapje hoor. Leuk dat je er nog steeds bent.
0: En dan moet je de komende 120 minuten weer tegenover mij zitten.
1: Nou, dat vind ik geen straf voor El.
0: Oh, wat gaan we nu krijgen?
1: Nee, oké, dat zei ik misschien wel heel overdreven. Ik vind het niet erg om met jouw radio te maken. Zou ik het zo zeggen?
0: Oké, maar ik ben wel blij dat ze terug is vanuit de tropen. Terug vanuit de subtropische zwemparadijzen. Joyce van Meurs.
2: I'm back!
1: Yes!
0: Opgeladen, fris, fruitig. Ik ben wel even benieuwd. Wat was het hoogtepunt van de vakantie?
2: Wat niet eigenlijk. Het was allemaal gewoon zo leuk en zulk lekker weer. Lekker zwemmen, lekker eten. Och, ik heb zo genoten.
0: Ik heb van Rudo bijna iedere dag filmpjes en fotootjes gekregen. En geloof me, die waren zo jaloersmakend.
2: Ja, het was echt heel leuk.
1: Je ziet er ook helemaal uitgerust uit.
2: Nou, zo voel ik me niet. Oh. Ik ben alweer toe aan vakantie. Maar...
0: Ja, maar wie zet nou op zaterdagochtend de wekker gewoon mega vroeg?
2: Precies. Ik had gewoon eigenlijk ook nog een weekje uit moeten stellen. Maar nee.
1: Ik ben wel blij
2: om weer hier te zijn hoor ook.
0: Maar dan wil ik wel even wat opheldering. Waar is Rudo? Want ik werd gebeld of ik heel snel op stel en sprong hierheen wilde komen. Waar hebben we Rudo gelaten dan?
2: Ja, die had even een ander
1: akkefietje. Ik geloof er niks van. Ik denk dat hij gewoon nog lekker eventjes ervan geniet.
0: Die heb je achtergelaten op de Canarische eilanden.
2: Ja, zoiets.
0: Ja, dat kan niet, want we hebben hem al gehoord op de radio. Het is het weekoverzicht. We gaan in de komende 2 uur eventjes de onderwerpen van de afgelopen week doornemen uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Pommelien Thijs komt eraan. Eerst hoor je Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn.

0: gaan.
1: Pommelien Thijs en ik moet gaan. Nou, ik ben er net, dus nog maar even een bakje koffie doen dan.
2: Nou, vooruit dan.
1: Beetje wakker, Joyce?
3: Nou, net aan. Het is wel even wennen hoor, zo na de vakantie en dan zo vroeg op.
1: Nou, weet je wat wennen is?
2: Oh.
1: Aankomende maandag beginnen de scholen weer.
2: Oh, hou op, schei uit.
3: Ja, dan begint het echt weer.
2: Ja.
1: Dan wordt het weer druk op de weg, dan sta je weer in de file en dan is echt gewoon de vakantie klaar.
3: Ja, op en de pop.
2: Ja.
1: Gaan we richting de herfst?
2: Terug naar het normale leven.
1: Ja, ja, ik
3: naar de herfst vind ik nog niet eens zo heel erg. Als je erop ingesteld bent en dan gewoon lekker, weet je wel, lekker warme trui, lekker kleedje. Vindt wel gezellig de herfst.
1: Ik zag van de week in de supermarkt hele grote displays staan met daarop allerlei Sinterklaas dingetjes. Van strooigoed tot chocoladeletters. Alles stond er alweer. Bizar, eind augustus.
2: Hè? Ik krijg heel veel foto's doorgestuurd. Inderdaad dat het allemaal weer in de schappen staat. Maar ik heb ze nog niet tegengekomen.
3: Oh, niet?
2: Nee, nog niet. Oh. Zullen we beter kijken dan?
1: Maar geloof me, ze zijn er.
2: Bizar joh, echt.
1: Wanneer kunnen we dat officieel gaan eten? Wat is een beetje het startsein daarvoor?
3: Nou, ik vind sowieso na Halloween, want dat hoort er ook nog tegenwoordig een beetje bij. Maar ja, gewoon, wanneer komt die aan?
1: Half november, denk ik.
3: Nou, dan.
1: Oké, okay. Ja. Nou, dan gaat Joyce het in ieder geval voorlopig nog niet halen.
3: Ik ga voorlopig nog niks halen, nee.
1: Hey, even wat anders. Vandaag groot feest. Eigenlijk de hele week al. RCL Voetbalclub uit Leiderdorp bestaat 100 jaar. En vanavond hebben ze een grote party.
2: Ja, dat klopt. Volgens mij is dat het grote feest van RCL, hè?
1: Klopt inderdaad. 100 jaar. Ik wist trouwens helemaal niet, kwam ik van de week achter, dat het Racing Club Leiderdorp is.
3: Oh, ja. Dat wist ik wel hoor.
2: Waar komt die naam überhaupt vandaan? Weet jij dat toevallig?
3: Nee, dat weet ik dan weer niet.
2: Ik snap niet wat er zo racing is aan een voetbalclub. Maar misschien ben ik dat die heel kortzichtig is.
3: Geen idee, maar dat zouden we eigenlijk even op moeten zoeken.
2: Ga ik opzoeken.
1: Check dat zo eventjes. Jij bent van de week geweest in ieder geval bij Racing Club Leiderdorp.
2: Dat klopt, ja.
1: En wat je daar gedaan hebt, luister mee.
4: Het heeft zijn majesteit, de koning, namelijk behaagd om aan Racing Club Leiderdorp de koninklijke erepenning te kennen.
5: 100 jaar bestaan ze. En dat is aanleiding voor de koning om RCL koninklijk te onderscheiden.
6: Elke vereniging of organisatie die een bijdrage doet aan de samenleving, in wat voor vorm dan ook, die kan in aanmerking komen voor een erepenning namens de commissaris van de koning. En dat is RCL gelukt.
7: Wat ging er door je heen toen je de koninklijke erepenning uitgereikt kreeg?
8: Nou weet je, ik vind dat altijd geweldige vragen die je ook altijd krijgt als een speler gescoord heeft. Wat ging er door je heen? En dan weet de speler nooit iets zinnigs te zeggen. En laat ik nou precies hetzelfde hebben. Maar ik weet wel dat ik vlak daarna vooral trots. Het is vooral de eer die het doet en ik ben heel erg trots. Ook dat wij dat als RCL krijgen, dat is heel belangrijk. Trots, dat is het meeste.
5: Niet alleen de koning en de burgemeester hadden een cadeau voor de jarenvereniging. De bondsvoorzitter van de KNVB, Frank Pauw, bracht een bijzonder vaandel mee.
9: Dit is een collectors item, die krijg je alleen maar als je 100 wordt als vereniging. Die is niet te koop en dat is de KNVB grote vaandel waar de KNVB logo op staat. Maar er staat ook heel groot het logo van de 100-jarige, in dit geval RCL op.
8: De vlag vond ik leuk, maar wat ik heel bijzonder vond is dat de bondsvoorzitter van de KNVB bij ons langskomt om dit persoonlijk het overhandigen en persoonlijke verhaal te houden. Het is wel echt, je voelt je echt gewaardeerd als dat soort dingen gebeuren.
9: Als je hier nou net binnenkomt lopen en je ziet wat voor sociale binding, welke generaties er zijn, hoe de jeugd hier ook weer wordt opgevoed, opgevangen. Maar mensen ook een leven lang trouw zijn aan zo'n club. Dat is eigenlijk wat amateurvoetbal en dan zeker ook de vereniging daarin betekent.
5: En daarmee is het feestjaar van RCL officieel gestart.
8: Ja, dit is een geweldig begin. Nou, gisteren was eigenlijk de drakenboot ook al een begin. Maar dit is de dag en zo. En je ziet gewoon, als je ook kijkt hoeveel mensen er zijn, en het applaus en de levendigheid, is het zo leuk dat je dit mee kan maken als een echt levende club. En daarom zei ik ook de eerste 100 jaar. Maar als je de sfeer proeft, zijn we nog piepjong. Hartstikke gaaf.
1: Al dus het 100-jarig bestaan van RCL. Afgelopen maandag een mooie onderscheiding. Ook nog een bedrag van €1000 hebben ze gekregen. Dames, dan nu het verlossende antwoord. Ja. Racing Club Leiderdorp, waar staat dat voor?
2: Het was eigenlijk een Engelse term vroeger. We hebben het even opgezocht inderdaad. Het is niet echt een betekenis, maar er waren er gewoon andere grotere clubs die ook Racing Club heten. Zoals eentje in Parijs. Je hebt ook Racing Club Heemstede had je. En daar wilde RCL, nou ja, destijds toen, hoe heette dat ook alweer?
3: Ja, maar een beetje de sportieve en moderne uitstraling gaf dat dan, zeg maar. Ja. Dat wilden zij ook wel. En ze heette eerst eigenlijk nog anders.
2: Ontspanning door inspanning. ODI.
1: Ontspanning door inspanning.
2: Ja, serieus, ja.
1: Wie heeft dat bedacht?
2: Geen idee.
3: Ja, nee.
1: Maar het is wel wat het eigenlijk is.
3: Ja.
1: Eigenlijk ontspanning door inspanning.
2: Ja.
1: Zijn wij dat ook nu aan het doen? Een soort ontspannen doordat we ons weer inspannen hier in de studio?
2: Misschien wel. Ik kan wel vlekken tegen je door aankletsen, weet je wel. Ja, de problemen tegen je aanleggen.
3: Een soort therapie.
2: Het is echt therapeutisch dit, ja.
1: Zaterdagochtend onder het genot van een kopje koffie wakker worden. En dan gewoon een soort... We zijn een soort praatclubje eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Ja.
1: En dan een beetje het nieuws doornemen. Een beetje keuvelen. Het is tijd voor muziek. Centraal Plus, Sam Veld met Rani. De nieuwste heet Keep On Rising.

0: Het was een grote hit in 1997, The Verve, Bittersweet Symphony. Daarvoor nog Bailando, Enrique Iglesias en de nieuwste van Sam Veld met Rani, die heet Keep On Rising. Centraal Plus, goedemorgen. Het is 29 augustus met zometeen alles over de Badmutsendag. Die vond de afgelopen donderdag plaats in Leiden tijdens de Leidse Zwemvierdaagse. Ook Marshmello komt eraan met Annemarie en Jonas Blue, Edge of Desire. Na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Singelpark in Leiden heeft een World Urban Award gewonnen. Het Stadspark wint de Large Urban Parks Award. Deze categorie is bedoeld voor stedelijke parken van meer dan 10 hectare... die uitblinken in onder andere ontwerp, beheer, duurzaamheid en betrokkenheid. De gemeente Leiden noemt de award een internationale erkenning voor het park dat de historische binnenstad omringt. Politieke partij BBB in de provincie Zuid-Holland heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken gedeputeerde Mariette van Leeuwen. Oud-minister Robert Tieman zal tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar de honneurs waarnemen. Aanstaande dinsdag is er een extra statenvergadering gepland in verband met zijn voordracht. En het weer nodigt er niet zo voor uit, maar de Vadedo-plas in Leiderdorp, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje, daar mag niet gezwommen worden. Er geldt sinds gistermiddag een negatief zwemadvies. Uit de meest recente meting blijkt dat het zwemwater slechter van kwaliteit geworden is. Er zitten te veel ziekmakende bacteriën in het water. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Het is bewolkt, er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, het is het praatclubje op de zaterdagochtend.
1: Ja, goedemorgen.
0: Keuvelen met Brigitte, Joyce, ik ben er, Rudo is er niet.
2: Precies, gezellig jongens. Een soort van boekenclub.
0: Een boekenclub?
2: Ja, ze gaan ook praten met elkaar over een boek of, nou ja, in ieder geval.
0: Of een soort AA.
2: AA?
0: Anonieme alcoholisten.
2: Spreek voor jezelf.
0: Nee, joh, dat valt wel mee. Ik heb van de week toevallig een keertje een cocktailtje op.
2: Oh, en hoe hoort je net?
0: Ja, lekker. Maar ik drink bijna nooit.
1: Nee. Welke
0: had
1: je?
0: Ik had een Aperol Spritz.
1: Oh, lekker.
3: Wel lekker.
0: Ja. Jawel, af en toe. Soms komt een cocktail, ik vind een cocktail wel lekker, maar op de een of andere manier zit je er ook wel vaak vol van of zo.
1: Ja, dat wel. En het ligt er ook heel erg aan wie hem gemaakt heeft of het echt zo lekker is. Want de een is niet de andere, zeg maar.
0: Maar over drank gesproken, Brigitte, kijk ik jou toch even met een schuin oog aan.
2: Is er iets wat je wil zeggen in mijn gezicht?
0: Ja hoor, zeker.
1: Oké.
0: Okay. Jij bent van de, ja, hoe ga ik dat een beetje omschrijven? Een beetje van de oude mensen drankjes.
2: Nou, ik ben ook wel van de cocktails hoor. Dat, dat vind ik wel ook weer jonge mensen drank. Maar ga verder, ja.
1: De bittertjes.
2: Ja, ja. De kruidenbittertjes, ja, vind ik onwijs lekker bitter. Serieus. Ja, ja, echt.
0: Was je favoriet?
2: Het is kruidenbitter. Ik weet even de naam niet meer.
1: We mogen geen merken noemen, toch?
0: Dat klopt. Nee, maar ik ben gewoon benieuwd welke smaak je favoriet is. Wat nou echt jouw...
1: Sinaasappel.
2: Ja, nee, gewoon een standaard kruidenbitter. Volgens mij heeft het er helemaal geen smaak in of zo. Maar gewoon, ja, standaard.
1: Gewoon de standaard.
2: Ja.
0: Ik moet bij zo'n kruidenbittertje altijd denken aan zo'n kopstootje, weet je wel?
1: Ja.
0: Jenevertje met een biertje.
2: Een jenevertje, dat hebben we nog niet op. Nee, sorry.
0: Die leeftijd hebben we nog niet bereikt.
1: Nee, je moet toch nog iets ouder worden.
0: Hey, afgelopen week de zwemvierdaagse, afgelopen donderdag de badmutsendag. Jij was erbij, was leuk?
2: Ja, onwijs. Ja. Het hele zwembad lag vol met mensen met gekke hoofddeksels op. Ik zag op een gegeven moment een jongen met een vergiet die voorbij kwam. Er was een andere jongen die had een hele vikinghelm gevonden. Dus het gekker kon niet.
0: Oh, wat grappig. Dus jij zei, jij daar met je kop als een vergiet?
2: Ja, inderdaad. Nee. Ik heb hem helaas niet kunnen spreken.
1: Maar het hoefde dus niet echt een badmuts te zijn.
2: Nee.
1: Je mocht gewoon willekeurig iets op je hoofd doen.
2: Het is sinds een paar jaar of sinds een paar edities eigenlijk zo, dat elk soort hoofddeksel wat kan blijven drijven, wat op je hoofd past dus, dat is toegestaan.
1: Oké, maar het moet blijven drijven.
2: Ja, okay. Ja, anders dan je gaat zwemmen en je hebt iets zwaars op je hoofd.
1: Ja,
2: dat is
1: geen, kwijt. Ja.
0: Een baddeksel.
2: Ja,
0: ik vind het wel grappig.
2: Ja.
0: Jij was erbij, Zwembad de Vliet in Leiden. Luister mee.
4: Dit is de vierde dag van de Leidse Zwemvierdaagse. De 50ste editie, een jubileumeditie. En traditioneel hebben wij op donderdag bij de Leidse Zwemvierdaagse de badmutsendag. Maar dat is iets ruimer, nemen we dat begrip, dan badmutsen. Je mag met elk hoofddeksel wat blijft drijven. Als jij eronder blijft zitten, dan mag je te water. Dus dat is een legendarische dag aan het worden.
2: Wat voor muts heb jij aangetrokken vandaag?
5: Gewoon een badmuts met gewoon allemaal ballonnen eraan.
6: Een muts gewoon. Een bal gewoon.
7: Wij zijn ook voor de derde keer, dus wij hebben goud als medaille. En als we zijn, dan zijn we geslaagd.
8: Ik dacht de verjaardagsmuts, hè. Dat is wel erg leuk. Toepasselijk.
2: Want u bent jarig?
8: Nou, geweest.
4: We zijn nu weer een nieuw record sinds wij het als Stichting Sport in Beeld organiseren. Dus we hebben 700 deelnemers, 700 zwemmers. Maar ja, deze editie was natuurlijk heel spannend. Want het is toch de 50ste editie. En het was qua weersverwachtingen aanvankelijk niet zo mooi. Maar je ziet het is weer gelukt om zelfs dat goed te organiseren.
9: Ja, ik vind het leuk om te zwemmen, want je blijft in beweging. En je zwemt lekker gewoon baantje en het is gezellig met z'n allen.
10: Het is zo'n topsfeer, zo gezellig, zo gaaf. Het is echt gewoon leuk. Echt leuk.
11: Gewoon heel veel zwemmen en uiteindelijk krijg je een medaille.
2: Je doet het voor de medaille dus?
11: Ja.
12: Ja, zwemmen is het leukst. En aan het einde dan krijg je spekkie.
0: Ze hadden toch ook nog gisteren bommetje?
2: Dat klopt inderdaad, ja. De tweede editie van het Leids kampioenschap bommetje. Ja.
0: Kan je dat een beetje, Joyce, van de duikplank springen of...
1: Het is een hele tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Maar dit is gewoon echt een ouderwets bommetje of met zo'n luchtkussen?
0: Volgens mij...
2: Het is echt van een duikplank en dan proberen... Er staat echt zo'n gigantische meetlat, een soort van naast die duikplank. Dan moet je proberen zo hard mogelijk van die duikplank het water in te komen. En jouw splash
1: Spetters
2: van...
1: moeten zo,
2: ja,
1: hoog
2: die moet zo hoog mogelijk zien te komen.
0: Ja. Ja, ik begreep dat er ook echt een jury is die gaat meten wie dan hoogste spettertje heeft.
2: Ja. En juist degene ook die het leukste aangekleed zijn. En de leukste act, zogezegd.
1: Wat grappig.
2: Ja,
1: ik
2: mooiste
1: denk
2: duik.
1: Niet dat ik daar heel goed in zal zijn, eigenlijk.
0: Weet ik niet. Ik vind op zich een duikplank wel leuk. Duiken daarvan af, dat doe ik dan. Zeker als die heel hoog is,
1: nee,
0: niet.
1: Dat
0: maar
1: ik ook niks.
0: Gewoon er lomp van afspringen.
2: Ja, ik beland het verkeerd. Echt vol op mijn buik of op mijn rug of zo.
1: Ja, oh, dat is pijnlijk.
2: Ja, dat is niet goed. Dit is niet goed, nee.
0: Hey, maar hoe nog even terug naar donderdagavond. Er hing onweer in de lucht. Uiteindelijk heeft het ook geonweerd, maar volgens mij echt pas een heel stuk later. Is dat allemaal goed gegaan?
2: Ja, het was voor de organisatie wel nog even spannend. Het was natuurlijk ook de 50ste editie van de Zwemvierdaagse. En als dat precies de ene laatste dag niet door zou kunnen gaan, dat zou echt super zuur zijn. Maar het is gelukkig goed gekomen. Rond 4:30 werd echt de knoop doorgehakt. Jongens, we gaan door. En ja, niks aan de hand geweest. Er stonden geloof ik echt honderden mensen in dat zwembad.
0: Uiteindelijk een mooie editie geweest.
2: Ja, zeker.
0: Ja, de reportage kan je ook terugvinden op de nieuwswebsite voor de regio Leiden en Wassenaar. En dat is centraalplus.nl. Is dit Shaggy? It wasn't me.
3: Yo, man.
13: Yo.
3: Open up, man.
13: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
13: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
13: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
13: So it wasn't you.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Centraal Plus, weekoverzicht.
4: Het weekoverzicht met Tom O'Dell. Dit is een

0: Alex Warren en Passenger. En daarvoor ook nog Another Love. Even zo'n rustig opstartliedje. Tom O'Dell. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het weekoverzicht op de laatste zaterdag van augustus.
1: Wat gaat dat snel, die tijd?
0: Ik vind dat toch wel een dingetje. Als dan augustus klaar is, dan is gewoon in mijn optiek...
2: Het is bijna kerst.
0: Ja, maar dan is de zomer klaar of zo.
1: Ja. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet, hè? Want vroeger met Leidens Ontzet bijvoorbeeld, dan liep je echt in je winterjas. Tegenwoordig loop je gewoon in je hemdje.
2: Dat is ook waar inderdaad, ja. Ja.
0: Nou, van de week is trouwens over Leidens Ontzet gesproken, is dat boekje weer verspreid. En ja, daar zit dus, heel grappig, 5 boekjes. De oplage is echt heel veel. 5 boekjes hebben een gouden wikkel. Ja, denk aan Sjaakie in de chocoladefabriek. Daar is het ook echt van afgeleid, heeft de 3 oktobervereniging gezegd. En als je dan die gouden wikkel hebt, dan krijg je dus een prijs. Volgens mij mag je naar een musical of zo. Of,
1: vet.
0: Is wel heel tof gedaan.
1: Dat is heel leuk, ja.
0: Maar ja. Wij hadden er ook van de week hier een paar gekregen op de redactie.
2: Geen gouden wikkel? Nee
0: hoor.
2: Oh.
0: Ik nog kijken in het doosje. Ik denk, misschien hebben ze hem wel verstopt of zo, maar nee.
2: Zonde.
1: Zo balen. Ja. Weer,
0: het idee vind ik wel leuk. Maar betekent wel dat we in september... Ja, we kregen wel weer die opmaat naar Leidens Ontzet. Dat is wel leuk.
2: Ja, heel erg. Ja, dat gaat weer helemaal leven en zo. Echt leuk.
0: Krijg
2: je
0: over een paar weken weer de inschrijving. Haring en Wittebrood.
2: Ja, ook nog. Ja.
0: Sta je weer in de langste rij.
2: Die erbij hoort. Ja. Ja.
0: Wat vind je het leukste?
2: Van 3 oktober of het toeleven naar bedoel je?
0: Ja, de voorpret.
2: Ja, ik vind echt die geuzenintocht, vind ik zoveel charme hebben. Ik vind dat zo leuk. Dat ze met die kanonnen staan bij...
0: Het zijn weer oude mannen op een boot. Ja,
2: houd toch eens op, joh. Nee, maar op een gegeven moment hoor je iemand in de verte hoor je schreeuwen... Oortjes! En dan vervolgens ben je zijn oren dicht doen en dan hoor je de knal, jongen. En die dreunt echt door die gebouwen in het centrum van Leiden. En dan komen die bootjes komen aan, al die mensen met vlaggetjes en liedjes zingen. Dat is echt superleuk.
0: Ja, het is volgens mij altijd op de 3e donderdag van september.
2: Volgens mij wel, ja.
0: Dacht ik. Je hebt de 3e dinsdag van september Prinsjesdag. Is nooit zo positief. Moeten we meer gaan betalen.
2: Ja, inderdaad.
0: En dan 2 dagen later dan...
2: Dat kan best wel, ja.
0: Ja. Nou goed, het gaat leuk worden. We gaan het zo meteen hebben over het Luchtkussenfestival. Springkussenfestival in Voorschoten.
2: Ja.
0: Vond de afgelopen week plaats. Ik heb Rolf Sanchez voor je klaarstaan, Joyce.
1: Gezellig.
0: Daar word je altijd blij van. En dit zijn Suzanne en Freek. Blauwe dag.
3: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
4: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: wel een beetje jouw muziek, toch, Joyce?
1: Ja, enorm.
0: Rolf Sanchez en Darte Umbeso en Suzanne en Freek. Paarse dag.
2: Paarse dag.
0: Even een paarse trui aan.
2: We zijn niet matchen vandaag,
1: nee,
2: Joyce.
1: Nee, meestal wel. Als heel zij vaak paars aan heeft, heb ik ook paars aan. Maar vandaag even niet.
0: Komt dat door de vakantie? Dat jullie een soort van uit evenwicht, uit balans zijn?
2: Ik denk wel een beetje van de leg zijn, ja.
1: We moeten weer even op elkaar afstemmen.
2: Ja, doen we.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan spreek ik bij deze af. Ik ben er volgende week niet. Dan is Rudo er. Wat gaan jullie aantrekken?
1: Hebben we nog een week om over na te denken.
2: Ja, gaan we nog even over denken, inderdaad.
0: Volgende week is trouwens ook alweer de jaarmarkt Leiderdorp.
1: Ja,
2: ook alweer. Jeetje, jongens.
0: En de vriendenfeesten?
2: Tegelijkertijd, ja.
0: Dorps, en het dorpsfeest?
2: Dorpsfeest Oesgeest.
0: Ja, daar zit jij ook als vrijwilliger in de organisatie.
2: Inderdaad. Ja, ja.
0: Wat is jouw taak dit jaar?
2: Ik heb het touwtrek-evenement opgezet.
0: Naar je toegetrokken?
1: Ja, letterlijk. Ja, maar ik durfde letterlijk niet meer.
2: Inderdaad. En ik doe de vrijwilligerscoördinatie.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Gaat een beetje goed met de vrijwilligers? Hoeveel zijn er dit jaar die zich hebben aangemeld?
2: Ja, we zijn nog wel op zoek naar een paar vrijwilligers. Dus even sneaky als het mag, een oproepje. Nou, meld je nog aan.
0: Jouw 10 seconden, ga je gang.
2: Nou, mocht je dus in het weekend van 5 september even niks te doen hebben in Oesgeest. En je wil even gezellig komen feesten en een gezellig feestje meemaken. Meld je aan als vrijwilliger.
0: En dat kan via het mailadres?
2: Dorpsfeestjesgeest.nl, dan kan je de formulier invullen.
0: En dan kom je dus zeg maar in het team van Brigitte.
2: Precies.
0: Die gaat je dan indelen. Ja. Waar zijn de hardste mensen nodig?
2: Dat was vooral een beetje de extra handjes bij het podium. De snoepverkoop kunnen ook nog mensen kwijt. Ja, daar vooral een beetje die kleine... Kleine
0: stationnetje
2: eigenlijk, ja.
0: Oké, nou ja, ik zou zeggen, meld je aan. En misschien kan je volgende week de handen laten wapperen in Oesgeest.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel wat het is. We gaan eventjes naar Voorschoten. Daar vond deze week een luchtkussenfestival plaats. En Brigitte, jij bent daar geweest.
3: Welkom bij het luchtkussenfestival van Voorschoten.
4: Nou, wij hebben hier een luchtkussenfestival. Dat hebben we met de jongeren uit Voorschoten we dat georganiseerd. Voor de jongeren uit Voorschoten. En het is een hele dag waarbij ze helemaal los kunnen gaan op alle luchtkussens.
3: Wij zijn van de VVE-brigade en helpen eigenlijk met dit organiseren.
2: Dus jullie spelen niet?
3: Jawel, daar ben ik helemaal nat. Ik werk bij Keteren, dus ik geef iedereen dus limonade en een snoepje en een appel. En voor de ouders koffie en thee.
2: En waarom organiseren jullie dit?
4: Nou, omdat het vakantieperiode is en dat er natuurlijk ook kinderen zijn die niet op vakantie gaan. En voor die kinderen willen we ook zeg maar een dagje weg eigenlijk aanbieden, zodat ze een leuke dag hebben. Nou, er waren aardig wat die achtergebleven waren. Ja, dat sta je van te kijken hoor, die niet meer op vakantie gaan. Of misschien volgend jaar weer, maar dit jaar waren er best wel veel achtergebleven.
3: Nou, meestal spelen gewoon de kinderen hier. Eentje staat hier op de wacht. Dus als de twee kinderen daarboven zijn... Dan zegt hij tegen de andere twee kinderen die in de rij staan, ga maar door. Maar het doel hiervan is om 1-1 te racen. Helemaal dat ding in.
2: Wat doet de jongerenwerk buiten de zomervakantie om nog?
4: Nou, buiten de zomervakantie hebben we hier meidengroepen. Meiden kunnen daar naartoe. Dat is eigenlijk een gesloten groep waar geen jongens bij aanwezig zijn. We hebben inloop en we doen allerlei activiteiten met de jongeren. En we gaan ons nu weer richten richting Halloween. Wat we weer samen met de VV-brigade gaan opzetten.
2: En het is voor ieder kind uit Voorschoten?
4: Voor ieder kind uit Voorschoten. Iedereen is welkom.
0: Ja, het was volgens mij best wel gezellig. Wat was het mooiste exemplaar dat er stond waar je op kon springen, Brigitte?
2: Oh, het leukste vond ik wel de buikschuifbaan. Dat was echt zo'n gigantische, rode, lange baan van een luchtkus eigenlijk. En er was zeepsop op gedaan en ze stonden de kinderen nat te sproeien, zeg maar. En vervolgens racen over die baan, rennen tot je neerviel en verder gleed, zeg maar. En daar konden ze de pret niet op.
0: Had jij dat dan ook een beetje, Joyce, vorige week op vakantie? Want ik heb
1: met
0: die foto's.
1: Met de bijschuifbaan?
0: Nee, niet de bijschuifbaan. Maar jullie hadden zo'n subtropisch zwemparadijs erbij. Waren er allemaal van die glijbanen en zo?
1: Nee, er waren bij deze weinig... geen glijbanen. Eigenlijk alleen bij het peuterbadje. Maar het ging in een rondje. En dat was een soort lazy river, zeg maar. Dus als je dan een lucht... Een
0: luchtbed.
1: Luchtbed of een zwemband had. Dan kon je gewoon zo lekker een rondje drijven.
0: En dan in slaap vallen.
1: Ja.
0: Beetje zo wegdommelen.
1: Ja.
0: Ik zag van de week een keer zo'n filmpje dat iemand dat ook deed. En toen was er iemand die prikte dan dat luchtbed lek.
1: Oh.
0: En dat duurde dus heel lang voordat diegene wakker werd. Pas toen echt dat was helemaal ingezakt. En toen werd diegene pas wakker. Woest natuurlijk.
1: Ja,
2: wat een misgunner ben je dan. Ja. Nee, man.
0: Is toch erg.
2: Ja. En die relaxen daar zo.
0: En dat wordt dan gefilmd en dat gaat dan op TikTok. En dat gaat dan de hele wereld over.
1: Ja.
0: Dat is dan wel weer een dingetje. Wij gaan het zo meteen over iets hebben. Brigitte mag nog even niet weten wat, Joyce. Maar geloof me, het wordt gênant.
1: Oh, oh, oh. Niet weer.
0: Eerst even een classic. Dit is Michael McDonald en Sweet Freedom. MUZIEK

0: Zoe Levi en Sluit me in je armen. Die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor ook nog Michael McDonald en Sweet Freedom. Joyce, wij gaan het even hebben over Gerrit en Wimmy.
1: Oh nee.
2: Gerrit en Wimmy.
1: Oh. Jij ziet hem staan hier.
2: Ik weet nog niks, maar ik zie hier naast mij ineens iemand helemaal verschieten.
0: Het is een beetje gênant.
1: Ik vind het niet gênant, ik vind het geniaal.
0: Ik ga het nog mooier maken. Wimmy is hier in deze ruimte.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ik krijg nu een beetje even goed zoeken, Joyce. Kippenvel.
0: Ik zie wat jij niet ziet en het is Wimmy.
2: Waar is Wimmy? Oh, ik zie Wimmy.
1: Ik draai mijn kopje even om en daar zie je mij.
0: Brigitte heeft twee bekers.
2: Ja. Ja.
0: En de ene beker, daar staat een foto op van een zanger die heet Wimmy.
1: Ja.
0: En de andere is een zanger die heet Gerrit.
2: Dat klopt.
0: En die beker, die wisselt ze dus iedere week af.
1: Ja.
0: De ene week, dan drinkt ze uit Wimmy. En de andere week uit Gerrit.
2: Ja, gezellig. Ja, toch? Ja.
0: En dan blijkt het ook nog eens zo dat Gerrit wel eens jaloers is op Wimmy.
1: Ja, maar soms, ik was Wimmy van de week al kwijt. Die had zich verstopt voor mij.
2: Wimmy was boos.
0: Het is toch geniaal dat je gewoon twee van die bekers hebt met twee van die mannen.
1: Ja, maar ik heb ook geen idee wie het zijn. Dat is toch het mooie eraan.
0: En ze komen ook niet uit de buurt.
1: Nee, totaal niet.
0: Het zijn, ik weet Wimmy komt uit Zwolle en waar Gerrit vandaan komt, ik heb geen idee.
1: Ja, en die kwamen dus hier een keertje langs en die hadden dus merchandise meegenomen. Een mok. En ik dacht van, nou mooi, die zijn van mij.
2: Ja.
1: Want die was elke keer, dan pak je hier zo, nou, je hebt al die kopjes natuurlijk hier bij de koffiezetapparaten. Iedereen pakt de kopjes, maar van, nou top, nu ook mijn eigen mokje.
0: Eigen mokje, je eigen Wimmy.
1: Ja, mijn eigen Wimmy, ja.
0: Eigen Gerritje. Nou, dat wilde ik even met je bespreken.
1: Ja, nou, ik vind er niks gênants aan. Ik ben er trots op.
2: Ik wou zeggen, ze zit helemaal van trots te stralen.
0: Ja, glunderende Brigitte.
1: Mijn mannen.
0: Just a Knee met Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: nieuw op de playlist van Centraal Plus. Juste en Sam Harper met Just a Little. En zometeen Bruno Mars, On My Soul. Ook Michael Jackson en Justin Timberlake staan voor je klaar. Maar eerst weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Singelpark in Leiden heeft een World Urban Award gewonnen. Het Stadspark wint de Large Urban Parks Award. Deze categorie is bedoeld voor stedelijke parken van meer dan 10 hectare... die uitblinken in onder andere ontwerp, beheer, duurzaamheid en betrokkenheid. De gemeente Leiden noemt de award een internationale erkenning voor het park dat de historische binnenstad omringt. Politieke partij BBB in de provincie Zuid-Holland heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken gedeputeerde Mariette van Leeuwen. Oud-minister Robert Tieman zal tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar de honneurs waarnemen. Aanstaande dinsdag is er een extra statenvergadering gepland in verband met zijn voordracht. En het weer nodigt er niet zo voor uit, maar de Vadedo-plas in Leiderdorp, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje, daar mag niet gezwommen worden. Er geldt sinds gistermiddag een negatief zwemadvies. Uit de meest recente meting blijkt dat het zwemwater slechter van kwaliteit geworden is. Er zitten te veel ziekmakende bacteriën in het water. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Het is bewolkt, er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake en Love Never Felt So Good. Vorige week zondag, Brigitte. Of eigenlijk afgelopen zondag.
1: Nee, vorige week zondag.
0: Afgelopen zondag.
1: Ja.
0: Jouw wekker stond vroeg.
1: Ja.
0: Mooi sportief evenement.
1: 8 uur was ik op locatie.
0: Jeetje. In Leiderdorp, aan dezelfde week.
1: Ja, het was de Leiderdorpse triathlon, de 32e editie.
0: Trouwens, de wekker van Joy stond ook vroeg.
2: Ja, want ik moest gaan vliegen toen.
1: Hoe laat vloog je dan?
2: Nou, we werden om 7:45 opgehaald bij het resort. En we vlogen om 11:15, geloof ik.
0: Nou ja, zoiets. Ja, ik vond het wel grappig, want Rudo die stuurde mij op een gegeven moment een appje. Toen dacht ik, ze zijn al onderweg. En toen stuurde hij me uren later weer een appje. En toen waren jullie nog steeds op dat vliegveld.
2: Ja, dat klopt wel. Want het was sowieso moet je dan natuurlijk nog langs alle andere hotels mensen ophalen en zo. En we hadden een 30 minuten vertraging. Wat wel grappig was trouwens, want we hadden een 30 minuten vertraging. Dus we gingen een 30 minuten later vliegen. Maar we kwamen eerder aan dan de oorspronkelijke tijd.
1: Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou,
0: snelheidsovertreding.
2: Ja, nou ongeveer. Nee, er was dus het vliegtuig toen die naar ons toe kwam, had hij tegenwind. Dus hij deed er langer over. Dus we hadden vertraging. Maar op de terugweg hadden we natuurlijk meewind. Dus we hebben gewoon een uur korter erover gedaan.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dat is lekker.
1: Relaxed, ja.
0: Ja, en toch ben je lang onderweg. Zo'n reisdag is altijd lang en vermoeiend.
2: Lang, inderdaad. Ja.
0: En dan ben je zo blij als je thuis bent.
2: Ja, heerlijk.
0: Dat is zo lekker.
2: Ja.
0: Eigen bedje, even lekker onder de douche.
2: Ja. Zeker, dat is het beste wat er is. Liever had ik gewoon nog daar gebleven 3 weken lang. Maar
1: ja, dat is
0: ja. Ja, heerlijk toch? Lekker met dat luchtbed die Lazy River af.
2: Ja.
0: De triathlon, daar hadden we het over vorige week. Het was rennen, zwemmen en wielrennen.
1: Dat klopt, ja.
0: Mooi evenement.
1: Ja, zeker, ja. Volgens mij ook weer een record aantal deelnemers, geloof ik zelfs.
0: Oké.
1: Ja. En ze begonnen allemaal met zwemmen. Dat was bij...
0: De Zeldijk.
1: Ja, de Zeldijk, dankjewel. En toen renden ze daar het water uit. En eigenlijk meteen je pak aan om te gaan fietsen. Je schoenen weer aan, terwijl je nog zeikensnat bent. En dan die fiets op. En dan kom je vervolgens met de fiets kom je weer terug. En dan ga je nog een stuk rennen. En dan zit het triathlon erop.
0: Jij had in ieder geval een sportieve zondagochtend. Ja. Luister mee, reportage van Prisiet.
3: Ja, de triathlon van Leiderdorp, de 32e editie. We hebben een derde stapt nu net op de fiets. De standaard is net gestart en we krijgen nog een sprint einde van de ochtend. En vanmiddag de nationale competitie die op gaat starten. We hebben wel een aantal no-shows, maar daarvan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar qua aanmeldingen zitten we tegen de 600 deelnemers nu.
4: We komen uit Hilvarenbeek, Noord-Brabant.
5: En ik oorspronkelijk uit Leiden. Maar ik ben verhuisd, dus ik vond het ook alweer leuk om dan hier weer een keer in de eigen stad mee te doen.
6: Ik heb hier een jaar geleden mijn allereerste triathlon gedaan, sprint. Dus,
1: waar kom je vandaan?
6: Houten.
5: Ja, het is ook wel een leuke afstand. Want normaal is het allemaal een kwart of een half of een hele of een achtste. En hier heb je toch een derde, net even tussen die kwart en die halve. Dus daar dachten we, daar gaan we heen.
7: En wat mooi om te zien, de start hier van de 1/3 afstand hier in Leiderdorp. Startschot gegeven door wethouder Freddy Vlommers.
8: Ja, dat is heel mooi om te doen. Zeker mooi om te zien hoe al die deelnemers dan starten aan zo'n mooi evenement. Nou, het heeft natuurlijk wel heel veel uitstraling. En het is ook mooi dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers aan meedoen. Waardoor het heel belangrijk is. Hiermee heb je gewoon dat onze eigen vereniging enorm in de picture komt te staan. En dat is natuurlijk heel mooi.
0: Wat een irritant geluid, Brigitte, aan het begin.
1: Ja, graag gedaan.
0: Is het een soort, wat was het? Een zoomer? Of?
1: Ja, het was het startschot eigenlijk. Ja, het was de startzoomer. Ja.
0: Dat deden ze toch vroeger gewoon met een pistool?
2: Ja.
0: Pang.
2: Maar, soms lukte dat niet. Nee. Dus misschien hebben ze er nu een zoomer van gemaakt.
1: Ja, maar dit was echt een apparaat. Gewoon een gele box was het eigenlijk. En volgens mij konden ze daarop instellen dat om precies op deze tijd gaat die zoomer af. Ja. Je hoeft hem alleen maar vast te houden en te wijzen zeg maar naar het publiek. En dan vervolgens gaat hij uit zichzelf gaat hij af.
0: En dat is dan het startsignaal?
1: Ja. En dan mochten ze gaan zwemmen dus.
0: Nou, wel hartstikke leuk. Ja. Nou was jij meteen daarna naar nog een evenement gegaan. Dan komen we toch weer terug bij die racingclub Leiderdorp.
1: Ja.
0: Een Dragon Boat Race.
1: Ja, dat was ook leuk inderdaad. Ja, dat was wel aan het einde van de middag. Dus ik ben niet gelijk doorgegaan, maar maakt niet uit. Dat was bij de dwarswatering. En daar gingen twee drakenboten tegen elkaar racen. Tenminste, verschillende teams in twee boten.
0: Ja. En dat had dus ook weer te maken met dat jubileum.
1: Ja, dat was eigenlijk echt de officiële start van het feestjaar van RCL.
0: Ja, wel superleuk. We waren erbij. Foto's daarvan vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En dat geldt natuurlijk ook voor al het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Sweet goodbyes, Chris Hipkom.

0: Cressip, Sweet Goodbyes en Flair met Door het Oog van de Nacht. Het is bijna het einde van het weekoverzicht voor deze zaterdag 29 augustus.
1: Oh.
0: Wat slecht dit.
2: Oh. We hebben gewoon als te spreken gewoon dat we dit gingen doen.
1: Echt hè?
0: Is dit bekokstoofd? Of,
2: Nee, zeker niet. Jawel, nou stiekem wel. Ja.
0: Wat denken jullie? Is Rudo volgende week weer present?
1: Ik weet het niet.
2: Ik weet het ook niet.
1: Die man is aan het genieten van zijn rust.
2: Ja.
0: Geloof er helemaal niks van.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Nee.
0: Dat gaat hem echt niet worden. Nou, dan even een andere vraag. Het is zaterdagochtend. Nog een heel weekend voor de boeg. Wat gaan jullie doen vandaag?
1: Ik ga zo nog even een rondje over de jaarmarkt doen, denk ik.
0: In Zoeterwoude?
1: Ja.
0: Ja, tot 5 uur.
1: Lekker neuzen.
2: Zodra even twijfel of ik ook erheen ga. Maar in ieder geval vanavond feestje.
1: Ja.
2: Braderie weet nog niet. Maar dat... Ik ga eerst nog even een uurtje bijslapen, denk ik.
0: Oh, oké, beetje bijkomen.
2: Ja.
0: Ah, je hebt net 3 koffie op Ed Wimmy.
2: Ed Wimmy, inderdaad. Ja, Gerrit is weer jaloers.
0: Ja, houdt Wimmy je niet wakker dan?
2: Anyway.
0: Wie is er sterker van die twee?
2: Volgend onderwerp. We gaan
1: einde
2: het over
1: uitzending.
2: Hebben.
1: Einde uitzending.
2: Ja, zet maar uit.
0: Het is klaar. Goed weekend.
1: Fijn weekend.
2: Goed weekend, inderdaad.
0: Zullen we dat gewoon zo zeggen?
2: Ja, vooruit dan.
0: En maak er een mooi weekend van.
2: Ja, en bedankt dat je bij ons was, Elmar.
0: Ik vond het weer gezellig. Volgende week zet ik mijn wekker niet, trouwens.
2: Is goed.
0: Nee, gaat echt niet gebeuren.
2: Nee.
0: Of vandaag nu. Dit is Miles Away. It's

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het Singelpark in Leiden heeft een World Urban Award gewonnen. Het Stadspark wint de Large Urban Parks Award. Deze categorie is bedoeld voor stedelijke parken van meer dan 10 hectare... die uitblinken in onder andere ontwerp, beheer, duurzaamheid en betrokkenheid. De gemeente Leiden noemt de award een internationale erkenning voor het park... dat de historische binnenstad omringt. Politieke partij BBB in de provincie Zuid-Holland heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken gedeputeerde Mariette van Leeuwen. Oud-minister Robert Tieman zal tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar de honneurs waarnemen. Aanstaande dinsdag is er een extra statenvergadering gepland in verband met zijn voordracht. En het weer nodigt er niet zo voor uit, maar de Vadedo-plas in Leiderdorp, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje, daar mag niet gezwommen worden. Er geldt sinds gistermiddag een negatief zwemadvies. Uit de meest recente meting blijkt dat het zwemwater slechter van kwaliteit geworden is. Er zitten te veel ziekmakende bacteriën in het water. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Het is bewolkt, er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes! Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
4: Centraal Plus. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Singelpark in Leiden heeft een World Urban Award gewonnen. Het Stadspark wint de Large Urban Parks Award. Deze categorie is bedoeld voor stedelijke parken van meer dan 10 hectare... die uitblinken in onder andere ontwerp, beheer, duurzaamheid en betrokkenheid. De gemeente Leiden noemt de award een internationale erkenning voor het park dat de historische binnenstad omringt. Politieke partij BBB in de provincie Zuid-Holland heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken gedeputeerde Mariette van Leeuwen. Oud-minister Robert Tieman zal tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar de honneurs waarnemen. Aanstaande dinsdag is er een extra statenvergadering gepland in verband met zijn voordracht. En het weer nodigt er niet zo voor uit, maar de Vadedo-plas in Leiderdorp, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje, daar mag niet gezwommen worden. Er geldt sinds gistermiddag een negatief zwemadvies. Uit de meest recente meting blijkt dat het zwemwater slechter van kwaliteit geworden is. Er zitten te veel ziekmakende bacteriën in het water. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Het is bewolkt, er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: These beautiful things that I've got.
1: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Centraal Plus.

0: Kleidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet. 5 kilometer, 20 minuten. En ook wederom een protestactie op de A12. Wanneer je op de Utrechtse baan de snelweg op wil gaan richting Utrecht. De weg is daar helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar nog blijft duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook

0: 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van 150 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen.

0: genomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-

0: Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Buiten de militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Step,

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Hawkoon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat

0: Het weer, vooral in het noorden en westen buien. Bij een stevige wind in de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op

0: van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!